0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Sky Radio luister je ook op DAB+. Thuis, op je mobiel of in de auto. De beste geluidskwaliteit, altijd en overal. Via DAB+. Sky Radio. De hele zomer.
1: Your summer station.
0: Met non-stop greatest hits.
1: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Justitieminister Van Wil wil drugsbaas Bolle Jos met diplomatie wegkrijgen uit Sierra Leone, waar hij zich schuilhoudt. Volgens de Telegraaf is Van Wil met meerdere landen in West-Afrika in gesprek om duidelijk te maken wat voor gevaar hij vormt. De justitieminister van Sierra Leone wil nu zelf ook met Van Wil praten over Bolle Jos. Het reisadvies voor 5 landen in het Midden-Oosten is weer verhoogd naar oranje. Dat betekent dat het niet verstandig is om daar op vakantie te gaan. Het gaat dan om Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. In delen van Oman geldt ook code oranje en voor Bahrein geldt code rood. Een nieuwe brug tussen Canada en de Verenigde Staten wordt niet meer feestelijk geopend door beide landen. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben, nadat president Trump weer dreigde om de importtarieven opnieuw te verhogen. Zo'n buurman wil Canada niet op hun feestje hebben, want zelf maken ze er wel een mooie dag van. En de man die de wereldberoemde tv-tune van The Pink Panther heeft ingespeeld is overleden, Ples Johnson. Dat zegt een Amerikaanse radiozender in zijn woonplaats Los Angeles. Johnson is een jazzheld in Amerika en begeleidde grootheden als Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Ples Johnson was 94. Het weer van Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
0: Geniet van je zomer met

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.

24/7 luisteren naar non-stop greatest hits. Of een van de themastations van Sky. Natuurlijk pak je ook het laatste nieuws mee uit de wereld van muziek en entertainment. En speel je mee met de leukste winacties. De Sky Radio app, waar alles in zit. Download hem ook.

0: van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Na een dodelijke schiet- en steekpartij in Herugowaard, Noord-Holland, moet een bedrijfspand een half jaar op slot. Begin vorige maand viel er een dode en raakten twee mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het slachtoffer was volgens regiozender NH een Britse crimineel en het gebouw bleek een drugspand. Er is een nieuwe grote bosbrand ontstaan in het zuiden van Frankrijk, grofweg tussen Marseille en Nice. Een stuk natuur zo groot als de Brabantse stad Os is al verwoest. Honderden mensen zijn het gebied ontvlucht en nog eens 400 mensen moesten geëvacueerd worden. In Zuid-Frankrijk geldt code rood vanwege extreme droogte. In de Italiaanse Alpen is een Duitse vrouw overleden nadat ze was gevallen. Ze viel zo'n 200 meter naar beneden en was op slag dood. De vrouw was toen met een groepje van 10 mensen net begonnen aan een wandeltocht door de bergen. Het was het tweede dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En het dodental van het bootongeluk in Guyana zondag is gestegen naar 53, zei de premier van het land. Tientallen mensen worden nog vermist. Hoeveel mensen aan boord waren is niet duidelijk. De cijfers op de passagierslijst komen niet overeen met wat de premier zegt. Wel is duidelijk dat 76 mensen levend zijn gered. Het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het nieuws op Sky Radio. Sky!
2: Geniet van je zomer met

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika earthmaals te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
1: Sky Radio. De hele zomer. Your summer station. Met non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man die werd veroordeeld tot 12 jaar cel voor een schietpartij in Bergen-op-Zoom 5 jaar geleden hoeft toch niet de cel in. In hoger beroep is die straf ingetrokken. Er werd door 2 mannen geschoten, maar er kon niet worden bewezen wie begon en daarom wordt het gezien als noodweer. De man kreeg wel straf voor verboden wapenbezit. Het is niet veilig om op vakantie te gaan naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies verhoogd naar oranje door de oorlog in het Midden-Oosten. Voor Bahrein geldt een rood reisadvies. Nederlanders die daar zijn moeten er meteen weg. Op een strand in België in de buurt van Oostende is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. De kuil stortte in en hij kwam onder een berg zand terecht. De reddingsbrigade heeft hem uitgegraven en gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en wordt geadviseerd om geen diepe kuilen te graven. En Mark van Bommel moet België naar het EK voetbal loodsen over 2 jaar, schrijft de Telegraaf. Hij moet Rudy Garcia opvolgen, die na een teleurstellend WK niet meer terug hoefde te komen. Het enige nadeel is dat Van Bommel geen Frans spreekt, maar hij zou wel op Franse les willen gaan om dat te verbeteren. Het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het nieuws op Sky Radio.
1: Geniet van je zomer met non-stop.

0: Geniet van de zomer.
1: Sky Radio. Non-stop greatest hits.
2: Aye.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP-nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Voor het eerst in jaren is het aantal gerichte aanslagen met explosieven gedaald, blijkt uit cijfers van de politie. In de eerste helft van het jaar waren het er net geen 600, terwijl het een jaar geleden nog meer dan 700 keer gebeurde. De burgemeester van Rotterdam is blij met de daling, maar vindt elke explosie er nog één te veel. Er is gisteravond een man neergeschoten in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse feesten. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is niet meer gevonden. De schietpartij zou volgens de politie niks te maken hebben met de Vierdaagse feesten. Justitieminister Van Wil probeert landen in West-Afrika te beïnvloeden om drugsbaas Bolle Jos terug naar Nederland te krijgen, schrijft de Telegraaf. De boodschap is helder. Bolle Jos vormt een gevaar en je wil hem niet in de buurt hebben. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone. De justitieminister van dat land wil ook met Van Wil praten. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben als vrijdag een nieuwe brug tussen beide landen officieel wordt geopend. President Trump dreigde weer om de importtarief op Canadese producten te verhogen. Met een buurman die zo dreigt, wil Canada geen feest vieren. De brug gaat wel gewoon open voor verkeer zoals de bedoeling was. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dit was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
4: Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
1: Sky! Geniet van je zomer met non-

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
7: Mooi van Ethos.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Ja? Echt serieus?
12: Oh.
13: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20 euro korting.
16: Elke maand weer.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze

0: kon. Misschien dat hij nog even doorheen prikt vanmiddag op een enkele plaats. Maar stel er niet te veel van voor. Ja, het is normaal de warmste periode in het jaar. Ja. Maar ja, de temperatuur die blijft vandaag gewoon steken rond de graad of 20. Dat is ruim 3 graden onder het langjarig gemiddelde. En vanavond de komende nacht verandert er nog niet zoveel.
1: Nee, dus voorlopig dan ook nog de paraplu in plaats van de parasol.
0: Nou, die paraplu, dat zal nog wel meevallen de komende dagen. Morgenochtend begint nog wel bewolkt. In de loop van de dag wordt het vooral landinwaarts wel wat vriendelijker met ook een paar zonnige perioden. 20 tot 23 graden morgen. Vrijdag af en toe zon. Met een westelijke wind dan gaan de temperaturen nog iets verder omhoog. Zaterdag is echt de warmste dag van de week. De temperaturen zelfs weer op zomerse waarde rond 25 graden. Later, in de avond vooral, komen wel een paar regen- en onweersbuien het land binnen. En dat is de zondag, ja, beduidend frisser en ook weer wisselvallig.
1: Dennis, dankjewel. Door naar de ANWB en daar zit Dennis Mooi.
2: Alleen problemen in het oosten van het land op dit moment. De N35 Zwolle-Enschede die is bij de Sallentwente-tunnel in Nijverdal in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk.
3: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
1: Er wordt geflitst op de A9 richting Haarlem bij 56.7. Op de A16 richting Dordrecht 47.5. En als laatste de A44 richting Nieuw-Vennep bij 20.4.
3: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
1: Gisteravond is een man neergeschoten in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse Feesten, en later in het ziekenhuis overleden. De dader is gevlucht. Volgens de politie is er geen link tussen de schietpartij en de Vierdaagse. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. De brand woedt tussen Nice en Marseille en heeft al een groot gebied verwoest. Honderden mensen zijn hun huizen ontvlucht. En er worden minder aanslagen met explosieven gepleegd. In het eerste half jaar waren het er bijna 600. En dat is een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De daling komt na jaren van stijging. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 1 over half 7.

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
10: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met één vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
11: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
10: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 5:30 op 6 en op Kijk.

0: die knakworstjes en noedels en soep.
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Sky Radio.
7: De hele zomer.
6: Your summer station.
7: Met non-stop greatest hits.
6: Het ANP nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De politie heeft de dader opgepakt van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. In de straat waar het gebeurde zit de schrik er flink in, horen we bij Hart van Nederland.
9: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien, ja.
10: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder, hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur, nee.
8: Over de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. In het zuiden van Frankrijk breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. In de regio tussen Nice en Marseille is binnen een paar uur zo'n groot gebied in vlammen opgegaan dat honderden mensen moesten worden geëvacueerd. Er zijn bijna 1000 brandweermensen bezig het vuur onder controle te krijgen. In het gebied geldt code rood. Er is een daling te zien in het aantal aanslagen met explosieven. En dat is voor het eerst in jaren. In het eerste halfjaar werden bijna 600 aanslagen gepleegd, een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij de aanslagen wordt bijna altijd zwaar vuurwerk gebruikt, soms ook met brandstof, en de daders zijn vaak jongeren. En Canada wil Amerika er niet bij hebben als vrijdag een nieuwe brug tussen de landen officieel wordt geopend. President Trump dreigt weer om de importheffingen op Canadese producten te verhogen. Met een buurman die zo dreigt wil Canada geen feest vieren, zegt een woordvoerder. De brug bij Detroit gaat vrijdag gewoon open voor het verkeer. Nog het Sky Radio weer. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. En het wordt een graad of 20. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 7:01.
7: Sky Radio Verkeer.
6: ANWB.
11: Vanwege de vakantie staan er weinig files. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging door werkzaamheden. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder. Doe je er ook een kwartier langer over. In het oosten van het land is er een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. Tussen Nijverdal en Wierde is de weg in beide richtingen dicht.
7: Sky Radio Flits Update.
6: Flitsmeister.
8: Er wordt geflitst op de A9 richting Haarlem bij 56.7. De A15 richting Gorkum 72.2. De A22 richting Velsen 14.8. De A27 richting Almere 108.3. En als laatste de A44 richting Nieuw-Vennep bij 20.4.
7: Geniet van je zomer met non-stop

0: Radio. Het nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het is rustig deze ochtend. Wel een file op de A16 van Breda naar Rotterdam voor Klaverpolder. Heb je een half uurtje extra reistijd. Het weer een bewolkte start met wat regen. Vanmiddag droog en meer zon bij een graad of 20. Het is dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse. Niet iedereen mag starten. Gisteren werden 12 wandelaars gedisqualificeerd. 2 militairen omdat ze met minder dan 10 kilo bepakking liepen. En andere deelnemers hadden gesjoemeld met hun afstand. Op het strand van De Haan in België is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij bedolven werd in een zelfgegraven kuil. Lukte zijn ouders niet hem onder het zand vandaan te krijgen, de hulpdiensten wel. En in Oostenrijk gaat het geboortehuis van Adolf Hitler vandaag open als politiebureau. Dat moet een eind maken aan de komst van neonazies. Die gebruiken het huis in Braunau am Inn vaak als bedevaartsoord. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: op de fiets naar het station en net het nieuws gemist? Geen probleem. Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio, non-stop greatest hits.
1: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta.

0: musical K-pop. Helemaal gratis. Bobbe Jaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Vier de zomer in Bobbe Jaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
3: Vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh.
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Kijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterrenslot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op euro.

0: wolken vandaag. Nee, die bewolking is zelfs dik genoeg om af en toe eens wat lichte regen te veroorzaken. Het zet nog geen zoden aan de dijk voor de droogte, waar we nu mee te kampen hebben op heel veel plaatsen. Maar goed, het scheelt weer eventjes, denk ik, een sproeibeurtje voor de plantjes in de potten vanavond. Maar ja, het is een beetje bewolkte dag vandaag. En de temperaturen die zijn ook ondermaats. Zo'n 3 graden onder de norm voor de tijd van het jaar vanmiddag. Ja, rond de 20 graden. En daarbij een vrij krachtige wind langs de kust uit het noordwesten. Dus al met al lijkt die zomer een beetje ver weg zo.
1: Ja, de zomer heeft dus een midweekje vakantie, zeg maar.
0: Zoiets.
1: Maar er komt verbetering aan.
0: Ja, er komt wel verbetering aan. Maar het gaat moeizaam. Vanavond de komende nacht nog steeds veel bewolking. Op de meeste plekken wel droog. Morgen in het zuidwesten misschien in de ochtend nog een drupje. Ook in de ochtend bewolking. In de loop van de middag dan zie je in het binnenland wat gaten verschijnen. 20 tot 23 graden. Vrijdag al wat meer zon en iets minder wind uit een westelijke richting. En dat scheelt een paar graden. Zaterdag de warmste dag. Zomers, dan kan de barbecue aan. Maar let op, 's avonds komen de buien. En ook zondag is het dan weer wat frisser en wisselvalliger.
1: Een gewaarschuwd mens telt voor 2. Dennis, dankjewel. Door naar de ANWB. Daar zit Dennis Mooi.
2: Het is relatief rustig op de wegen vanwege de vakantie. Op de A16 vanuit de Breda naar Rotterdam heb je wel 25 minuten vertraging tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Het staat 11 kilometer door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder bij een kwartier extra kwijt. Er is een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. De weg is in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierde.
3: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
1: Er wordt geflitst op de A9 richting Haarlem bij 56.7. De A27 richting Almere 108.1. De A28 richting Amersfoort 21.5. De A44 richting Nieuw-Vennep 20.4. En als laatste de A76 richting de Belgische grens bij 0.8.
3: Radio.
4: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
1: De politie heeft de dader opgepakt van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Volgens de politie is er geen link met de Vierdaagse Feesten. Voor het eerst in jaren zijn er minder aanslagen gepleegd met explosieven, blijkt uit cijfers. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600 tegen ruim 700 in dezelfde periode vorig jaar. En een record aantal gemeenten is nog niet klaar met de formatie na de gemeenteraadsverkiezingen, schrijft Binnenlands Bestuur. 16 gemeenten hebben nog geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 3 over half 8.

0: Radio.
1: Het nieuws in 1 minuut.
2: Goedemorgen, ik ben Harry van Dijden. Het loopt vast op de A16 door wegwerkzaamheden. Tussen Breda en Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug een half uurtje extra reistijd. Het weer een bewolkte start met wat regen, later meer ruimte voor de zon en dan een graad of 20. In Zuid-Tirol in Italië is een vrouw uit Duitsland overleden na een valpartij. Ze was met een groep toeristen aan het wandelen toen ze 200 meter naar beneden viel. Er zijn in het afgelopen jaar ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd bij de RVO. En dat is 1100 meer dan het jaar daarvoor. En het is dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse. Niet iedereen mag starten. Gisteren werden 12 wandelaars gedisqualificeerd. 2 militairen omdat ze met minder dan 10 kilo bepakking liepen. En andere deelnemers hadden gesjoemeld met hun afstand. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: Start je dag zonder barst.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met

0: ons lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. Twee stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op Ora.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders grijp je mis.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
15: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
16: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
15: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
17: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
18: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
0: Kia. Movement that inspires.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Chris?
3: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
16: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De dader is opgepakt van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Maar de politie wil nog niets kwijt over zijn identiteit en de aanleiding voor de schietpartij. Volgens de politie is het slachtoffer een jonge man die later in het ziekenhuis overleed. Er zou geen link zijn met de Vierdaagse Feesten. Een slechte start van de dag in een deel van Eindhoven. Daar zitten zo'n 2100 huishoudens zonder stroom. Volgens netbeheerder Enexis gaat het waarschijnlijk nog tot 11 uur duren voordat iedereen weer stroom heeft. Waardoor de problemen met de elektriciteit in Eindhoven zijn ontstaan, is niet duidelijk. De meerderheid van de Nederlanders staat achter nieuwe protesten van boeren. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Ruim 2 op de 3 steunt de acties die gisteravond werden aangekondigd. Komende maandag moet het gaan gebeuren. Wat precies is nog niet bekend, wel dat het geen snelwegprotest gaat worden. En de gemeenteraadsverkiezingen waren in maart, maar een record aantal gemeenten is nog niet klaar met formeren. 16 gemeenten hebben nog steeds geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen, schrijft Binnenlands Bestuur. En door de zomervakantie komen daar al gauw 30 dagen bij. Dan nog het Sky Radio weer. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt ook de zon voorzichtig door. Het wordt daarbij een graad of 20. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 8:01.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: De ochtendspits stelt niet zo heel veel voor vanwege de vakantie. Er staat 40 kilometer file. Op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam heb je tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht wel 10 minuten extra nodig. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 10 kilometer file. En vanaf Breda-Noord kost je dat 25 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder ben je 20 minuten extra kwijt.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
1: Er wordt geflitst op de A1 richting Apeldoorn bij 80.2. De A2 richting Eindhoven 122.8. De A9 richting Haarlem 56.7. De A28 richting Amersfoort 21.1. De A44 richting Nieuw-Vennep 20.4. En als laatste de A58 richting Tilburg bij 50.2.
2: Sky! Geniet van je zomer met non-stop.

0: nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De meeste vertraging is er nu op de A15 van Gorinchem naar Ridderkerk voor Papendrecht. Heb je een half uurtje extra reistijd. Het weer, de dag start bewolkt met wat regen. Later probeert de zon door te breken en wordt het ongeveer 20 graden. Er is een record aantal aan spullen gemaakt van beschermde dieren en planten ingeleverd. Ruim 5800. Dingen gemaakt van ivoor zijn het meest ingeleverd, maar ook tassen van krokodillenleer. In Zuid-Tirol in Italië is een vrouw uit Duitsland overleden na een valpartij. Ze was met een groep toeristen aan het wandelen toen ze 200 meter naar beneden viel. En in Nijmegen zijn de deelnemers van de Vierdaagse op weg voor dag 2. Die staat ook bekend als Roze Woensdag en gaat door Wijchen en Beuningen. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 8:15.

0: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
0: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
12: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
13: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
15: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
16: Ben jij al klaar voor de allerleukste zomer? Speel mee met de Sky Zomerkalender. En maak in juli elke dag...

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van

0: voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Goedemorgen, het is 8:50. Ik ben Harry van der Heijden. En ook in de studio is weerman Dennis Wild. Dennis, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: En wat wordt het vandaag?
2: Nou, niet zo'n hele mooie dag. Mm. Nee, het is bewolkt. En ja, de temperaturen zijn ook echt ondermaats. Scheelt zo'n 3 graden ruim met het langjarig gemiddelde. En uit de bewolking die er hangt, valt er ook nog eens af en toe wat lichte regen naar beneden. Dus ja, je mag het echt wel een zomerdipje noemen. En dat in de periode waarin het normaal gesproken echt het warmst is. We zitten ja, eigenlijk aan het begin van de hond. Dagen van 20 juli tot en met 20 augustus. Ja, dan zou je toch echt wel wat hogere temperaturen kunnen verwachten. Nou, die komen er wel aan, maar vandaag dus niet. Vandaag blijven we rond de 20 graden steken. Eigenlijk nog helemaal niet zo slecht. Er waait wel een vrij krachtige wind bij uit het noordwesten langs de kust. Dus die maakt het daar wel ietsje frisser.
1: Maar je zegt, die komen er weer aan, warmere dagen?
2: Ja, zeker. Want ja, het heeft alles te maken met de wind die nu nog uit het noordwesten waait. En als de wind dan weer een beetje draait naar west tot zuidwest, dan komt de verbetering. Nou, dat is morgen nog niet direct. In de ochtend nog steeds veel bewolking. Misschien een drupje in het zuidwesten, maar op de meeste plekken droog. Ja, in de middag komt de zon er eens af en toe wat bij tussen de wolken door. 20 tot 23 graden. Vrijdag dan wordt al de wind wat minder en die draait naar het westen toe. Ook wat meer zon, dus dat scheelt een paar graden. Zaterdag is echt de warmste dag. Barbecue weer rond de 25 graden. Lokaal zelfs 28 graden. Maar let op, later op de dag komen wel vanuit het westen een paar regen- en onweersbuien het land binnen. En dan is het zondag echt een stuk wisselvalliger en ook frisser.
1: Kijk eens aan, Dennis, dankjewel. Door naar de ANWB, daar zit Dennis Mooi.
3: De ochtendspits stelt dankzij de zomervakantie niet zo heel veel voor. Er staat nog niet eens 50 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je voor Maastricht-Noord 10 minuten vertraging. De A8 van Zaanstad naar Amsterdam tussen Assendelft en Zaanstad-Koog 35 minuten extra. Door bergingswerk is de rechterreis ook daar dicht. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook hier is de rechterreis ook afgesloten. En de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. Dan is de N35 Zwolle-Enschede nog steeds in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierde. Dat komt door een ongeluk vanochtend vroeg.
4: Sky Radio Flits Update.
5: Flitsmeister.
1: Er wordt geflitst op de A2 richting Den Bosch bij 138.7 en richting Utrecht bij 71.8. De A4 richting Schiedam 58.0. De A9 richting Haarlem 56.5. De A27 richting Almere 108.2. De A28 richting Amersfoort 21.1. De A44 richting Nieuw-Vennep 20.4. En als laatste de A58 richting Tilburg bij 50.2.
4: Radio.
5: Het ANB nieuws in 1 minuut.
1: Slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feest in Nijmegen is een 18-jarige Rotterdammer. Ook de opgepakte verdachte is 18 en komt uit Rotterdam. De politie is op zoek naar getuigen van de schietpartij. Er zijn afgelopen jaar 5 keer zoveel voorwerpen van beschermde diersoorten ingeleverd als een jaar eerder. Bijna 6000 zijn het er. Het gaat om bijvoorbeeld ivoren sieraden en opgezette vogels. Het is niet duidelijk waarom het er zoveel meer zijn. En de kersverse Britse premier Andy Burnham heeft direct al een hervorming doorgevoerd. De maximumprijs voor losse buskaartjes in Engeland gaat omlaag van 3 naar 2 pond. Burnham vindt dat het OV voor iedereen betaalbaar moet zijn. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 9:04.

0: nieuws in één minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De langste file staat er op de A16 van Breda naar Rotterdam. Door wegwerkzaamheden heb je voor de Moerdijkbrug een 20 minuten extra reistijd. Het weer een bewolkte ochtend met kans op wat regen. Vanmiddag meer zon en het wordt maar een graad of 20. De stroomstoring waar een deel van Eindhoven mee te maken heeft is volgens netbeheerder Enexis complex. Door de storing zitten ruim 2000 huishoudens tot ongeveer 11 uur zonder stroom. Er is een record aantal aan spullen gemaakt van beschermde dieren en planten ingeleverd. Ruim 5800. Dingen gemaakt van ivoor zijn het meeste ingeleverd, maar ook tassen van krokodillenleer. En in Zuid-Tirol in Italië is een vrouw uit Duitsland overleden na een valpartij. Ze was met een groep toeristen aan het wandelen toen ze 200 meter naar beneden viel. Meer nieuws over een kwartier op Sky.
0: Dit is

0: op weg naar je werk? En net het nieuws gemist? Geen probleem. Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio, non-stop greatest hits.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Deze week in de bonus: de Cecco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Van Albert Heijn.
13: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
13: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
15: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
16: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
17: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
16: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
18: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
19: Praxis.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Joujou.
23: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Ja? Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
19: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
25: Non-stop greatest hits.
26: Het ANP-nieuws van 9 uur.
27: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De grote natuurbrand in de Provence in Zuid-Frankrijk is onder controle. Het vuur breidt zich niet meer uit, maar heeft wel in korte tijd ruim 2500 hectare verwoest. Bijna 400 mensen moesten hun huis uit. De brandweer blijft alert omdat er nog op meerdere plekken brandhaarden zijn en er code rood geldt. Er zijn opvallend veel meer voorwerpen van beschermde diersoorten anoniem ingeleverd bij de overheid, maar het is niet duidelijk waarom. Het waren er bijna 6000, 5 keer zoveel als een jaar eerder. Het gaat vooral om olifanten, ivoor, zoals ivoren sieraden. Alle spullen worden vernietigd, zodat het niet weer in de handel komt. In het eerste halfjaar zijn in ons land bijna 600 aanslagen gepleegd met explosieven. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En het is de eerste daling in jaren. Dat meldt een werkgroep die zich met de registratie bezighoudt. Voorzitter en burgemeester Carola Schouten zegt dat elke aanslag er altijd nog eentje te veel is. En in Engeland gaat de maximumprijs voor losse buskaartjes omlaag van 3 naar 2 pond. Dat zegt de kersverse Britse premier Andy Burnham. Als burgemeester maakte hij de bussen in Manchester ook al goedkoper. Volgens Burnham moet het OV voor iedereen betaalbaar zijn. De nieuwe prijzen gelden vanaf 1 januari, maar niet voor Londen. Dan nog het Sky Radio weer. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog en schijnt ook de zon. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 1 over 9.
28: Sky Radio Verkeer.
29: ANWB.
30: Vanwege de vakantie staat er slechts 30 kilometer file. Op de A8 richting Amsterdam. Tussen Assendelft en Zaanstad-Koog heb je een kwartier vertraging. Door bergingswerk is de rechterrijstrook ook dicht. Ook een kwartier langer onderweg ben je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug, dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook ook is ook hier afgesloten. En daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ben je 10 minuten langer onderweg.
28: Sky Radio Flits Update.
29: Flitsmeister.
30: Er wordt geflitst op de A2 richting Den Bosch bij 138,7. Op de A4 richting Schiedam 58,0. De A7 richting Heerenveen 152,2. En richting Amsterdam bij 32,5. De A9 richting Haarlem 56,5. Op de A10 bij 29,2. De A27 richting Almere 108,1. De A28 richting Amersfoort 20,8. De A44 richting Nieuw-Vennep 20,4. En als laatste de A58 richting Tilburg bij 50,2.
28: Geniet van je zomer met non

0: onderuit in je hangmat,
1: met je voeten in een ijsbadje
0: of het hoofd koel houden op je werk. Hoe zonnig je er ook bij zit deze zomer, Sky Radio, your summer station, neem je overal mee naartoe. Download de gratis Sky app en neem Sky mee naar het strand, op vakantie, je werk of gewoon lekker in je achtertuin. 24 uur per dag, non-stop greatest hits voor alle zomerse momenten. Dus smeer je goed in en zet Sky aan. Your summer station.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
10: Odido. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
14: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
18: It's funny, because it's true.
17: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Oh, ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
24: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
26: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
27: Sky Radio Verkeer.
28: ANWB.
29: Het rijdt langzaam op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ook 10 minuten extra.
27: Sky Radio Flits Update.
28: Flitsmeister.
30: Er wordt geflitst op de A1 richting Naarden bij 18,6 en richting Barneveld bij 71,5. Op de A2 richting Den Bosch 138,7. De A4 richting Leiden 21,3 en richting Schiedam bij 58,0. De A7 richting Heerenveen 152,2. De A9 richting Haarlem 56,5. Op de A10 bij 29,2 en 25,0. De A27 richting Almere 108,2. De A44 richting Nieuw-Vennep 20,4. En als laatste de A58 richting Tilburg.

0: Zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Onderschrijf

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
8: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: Jesse speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky app erbij en speel mee met de Summer Game.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
9: Hè? Nu alweer?
8: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
9: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
8: Ook dan moet je aangifte doen.
9: Nou, goed dat je het zegt.
8: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
10: Sky Radio. De hele zomer.
11: Your summer station.
10: Met non-stop greatest hits.
11: Het ANP-nieuws van 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In Frankrijk helpen blusvliegtuigen mee bij de laatste brandhaarden die nog woeden in de Provence. Verder is de nieuwe brand onder controle. Het vuur heeft binnen een paar uur een gebied zo groot als 3500 voetbalvelden en 400 mensen verwoest en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. In Zuidoost-Frankrijk geldt sinds gisteren code rood. Een Nederlander die internationaal werd gezocht voor drugsmokkel is opgepakt in Colombia. Dat gebeurde toen hij met de bus aankwam op een station in de hoofdstad Medellín. Volgens de Colombiaanse autoriteiten verbleef de 50-jarige Nederlander illegaal in het land. In Venlo is brand uitgebroken bij de Belastingdienst. Die woedt op de derde etage. Volgens de hulpdiensten is het vuur wel onder controle, maar nog niet uit. Alle medewerkers staan inmiddels buiten en er zou niemand gewond zijn geraakt. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog niet te duidelijk. En de meerderheid van de Nederlanders staat achter nieuwe protesten van boeren. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Ruim 2 op de 3 steunt de acties die gisteravond werden aangekondigd. Komende maandag moet het gaan gebeuren. Wat precies is nog niet bekend. Wel dat het geen snelwegprotest gaat worden. Nog het Sky Radio weer. Er zijn wolkenvelden en een paar buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond steeds meer plaatsen droog met zon. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 1 over 10.
10: Sky Radio Verkeer.
11: ANWB.
13: Op de A12 van Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug doe je er 10 minuten langer over vanwege werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor ook weer 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder.
10: Sky Radio Flits Update.
11: Flitsmeister.
12: Er wordt geflitst op de A1 richting Naarden bij 18.6 en richting Barneveld bij 71.5. De A2 richting Den Bosch 114.4. En 138.7. De A4 richting Schiedam 58.0. De A6 richting Lelystad 43.4. De A7 richting Heerenveen 152.2. De A9 richting Haarlem 56.5. De A22 richting Velzen 14.7. De A28 richting Hoogeveen 140.2. De A44 richting Nieuw-Vennep 20.4. De A50 richting Zwolle 206.1. De A58 richting Tilburg bij 57.1. En bij 50.2.
10: Geniet van je zomer met

0: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Auw. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
0: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Bij

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: Europa is van Picasso. India is van mij.
5: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh.
6: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en

0: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Zoeterwoude en Leidschendam 5 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. A12 van Arnhem naar Duitsland, tussen Zevenaar en de Duitse grens, 10 minuten extra. A16 Breda-Rotterdam, nog steeds file voor de Moerdijkbrug. 6 kilometer en een kwartier oponthoud door werkzaamheden. En daardoor ook een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal, tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Dan heb je de meeste vertraging nu op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord staat 8 kilometer door slecht wegdek. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. Dat kost je 25 minuten extra.

0: fiets naar school gebracht en net het nieuws gemist? Geen probleem. Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio. Non-stop greatest hits.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the
6: OG's. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Jezus, lekker toch?
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Sky Radio.
9: De hele zomer.
10: Your summer station.
9: Met non-stop greatest hits.
10: Het ANP-nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Marcel Barendse. Burgemeester Bruls van Nijmegen noemt de dodelijke schietpartij gisteravond in zijn stad zorgelijk en tragisch. Een jongen van 18 werd op straat doodgeschoten. Buurtbewoners zijn er erg van geschrokken, zeggen ze bij Hart van Nederland.
12: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja, ja.
11: Er is een verdachte opgepakt en ook die is 18. Er zijn 3 mannen opgepakt voor de diefstal van een lading smartphones ter waarde van zo'n €5 miljoen in de buurt van Schiphol. De telefoons werden vorige maand gestolen door een georganiseerde criminele groep. Een van de verdachten werkte bij een transportbedrijf op Schiphol en zou informatie hebben doorgespeeld. OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft te maken gehad met een eigen op hol geslagen systeem. Tijdens een veiligheidstest hackte de AI-systemen een softwareplatform voor programmeurs. Met heel veel rekenkracht loste OpenAI een opdracht op. Het Amerikaanse bedrijf spreekt zelf van een ongekend cyberincident. En een Nederlandse influencer is opgepakt op het Griekse eiland Mykonos voor naaktlopen. Het is Samuel Onoua, de man achter het kledingmerk Icon Amsterdam. Hij had een psychose, zegt zijn broer op Instagram. Op online beelden is te zien dat de YouTuber naakt rondloopt bij een standbeeld. Sky Radio weer, weinig zon en af en toe zelfs wat motregen. Bij flink wat wind wordt het niet veel warmer dan 20 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 10:55.
9: Sky Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: 12 files gemeld op dit moment en dit zijn de grootste knelpunten. De A12 Arnhem-Oberhausen door de grenscontroles, daar duurt er een kwartier langer over. De A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor Oud-Beijerland 35 minuten. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord, daar is je vertraging 32 minuten.
9: Sky Radio Flits Update.
10: Flitsmeister.
11: 19 flitsers gemeld, de A1 18.6 en 71.8. De A2 138.7, de A4 bij 58.0 en 248.4. De A7 249.7 en 152.2. De A9 56.5. De A12 134.0. De A22 9.1. De A27 108.4. De A28 21.2. De A31 bij 21.4. De A35 69.5. De A44 20.4. De A58 57.5 en 50.4. De A67 6.1. En de A76 0.8.
9: Geniet van je zomer met non-

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
1: vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: promodeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elf

0: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ja? Echt serieus?
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Sky Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je een kwartier vertraging voor de Duitse grens. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 10 minuten extra. En daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn heb je tussen Epe en Apeldoorn-Noord een half uur extra nodig. Vanwege het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar voorlopig dicht.
14: Sky.

0: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor het gebruik de bijsluiter.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: schakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbe Jaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
3: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
12: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
13: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
12: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
14: Ben jij al klaar voor de allerleukste zomer? Speel mee met de Sky Zomerkalender en maak in juli elke dag opnieuw.

0: Sky.radio.nl, de Instagram van Sky of de gratis Sky Radio app. De Sky Zomerkalender. Natuurlijk van Sky, your summer station.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: Sky Radio.
0: De hele zomer.
10: Your summer station.
0: Met non-stop greatest hits.
10: ANP-nieuws van 12 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. In Rotterdam zijn 2 trams op elkaar gebotst. Het gebeurde op de Erasmusbrug. Een tram botste vol op een tram die stond te wachten voor de open brug. De trams zijn in elkaar gedrukt en er zijn 18 gewonden gevallen. Zeker 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd stopt met de verborgen kosten bij het bestellen van eten. Nu verschijnen bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes of saus vaak pas vlak voor het afrekenen. Dat kan zomaar €4 schelen. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd iets van compensatie geeft. Het weer heeft invloed gehad op de drukte in de winkelstraten in het eerste halfjaar, zegt een onderzoeksbureau. Winkels kregen minder klanten dan een jaar geleden en dat kwam vooral door de vele regen. En in juni bleven veel mensen juist uit de winkels weg vanwege de hittegolf. En Tata Steel moet voor de 2e keer in een maand een boete betalen van €100.000. Aanleiding zijn de rauwe kooks, waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. De kooks zijn nodig voor de productie van ruw ijzer. Volgens justitie doet Tata het allemaal met opzet en worden incidenten niet gemeld. Het Sky Radio weer, weinig zon en af en toe zelfs wat motregen. Bij flink wat wind wordt het niet veel warmer dan 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is bijna 12 uur.
0: Sky Radio Verkeer.
10: ANWB.
12: Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je 10 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug. En daardoor een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. Dan de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen het Zuidplein en Oud-Beijerland. 5 minuten extra door opruimwerk. 2 rijstroken zijn dicht. En de meeste vertraging heb je nu op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord doe je er 25 minuten langer over. Vanwege het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar voorlopig dicht.
0: Sky Radio Flits Update.
10: Flitsmeister.
11: 21 flitsers doorgegeven en hier staan ze allemaal. De A1 bij 18.76.7, de A238.7, de A4.58.0 en 248.4. De A7, 249.7 en 152.2. De A9 bij 56.5. De A16, 72.1. De A17, 6.4. De A22, 9.1 en 14.7. De A27, 115.7. De A28, 21.2. De A30, 16.1. De A35, 69.0. De A44, 20.4. De A58, 57.5. En ook nog eentje bij 50.4. De A67, 6.1. En de A76, 0.8.
0: Geniet van je zomer met

0: De stemming met de beste feel-good hits en tel samen met ons af naar het weekend. Dus niet zomaar Friday, maar Feel Good Friday. Feel Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad, Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend. Ja.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Sky Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Op de A1 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug en voor de A17. Van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder. Dan de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Een kwartier extra reistijd.
14: Sky!

0: and Sky, your summer station.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
7: Nee, niet die ober.
6: Zullen we deze zomer weer?
7: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
8: Grand Italia. Thuis in Italië.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
14: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
15: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Vandaag bij Otrium 10% korting op Levi's en Closed.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
9: Hè? Nu alweer?
8: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
9: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
8: Ook dan moet je aangifte doen.
9: Nou, goed dat je het zegt.
8: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.

0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Bij een harde botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 15 mensen gewond geraakt en een van hen is zwaar gewond, zegt de veiligheidsregio. De ene tram stond te wachten voor de brug die open stond en de ander klapte er in volle vaart achterop. Waarom de trambestuurder niet geremd heeft, is nog onduidelijk. De RET is erg geschrokken van de botsing en leeft met iedereen mee. Het OV-bedrijf gaat er alles aan doen om erachter te komen hoe het ongeluk kon gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de Erasmusbrug. De Consumentenbond wil dat thuisbezorgd met compensatie komt voor verborgen kosten die je al jaren moet betalen bij een bestelling. Bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes of saus komen pas vlak voor het afrekenen in beeld. Thuisbezorgd is het niet eens met de Consumentenbond. En een beroemde Amerikaanse jazzmuzikant is overleden. Het is de saxofonist die vooral bekend werd van de Pink Panther-melodie. Blast Johnson is het. Hij speelde in het studioorkest van Henry Mancini en nam het nummer in 1963 op. De saxofonist was 94. Dat is Sky Radio weer. Weinig zon en af en toe zelfs wat motregen. Bij flink wat wind wordt het niet veel warmer dan 20 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is bijna 2:01.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat nu 75 kilometer file. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht staat 6 kilometer daarvan. Tussen Culemborg en Everdingen. Je hebt een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A12 naar Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor weer file op de A17 vanuit Roosendaal. Voor het knooppunt Klaverpolder een kwartier extra. A50 Zwolle-Apeldoorn. Ook een kwartier vertraging tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Vanwege slecht wegdek is de rechterrijstrook daar dicht.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
1: 20 meldingen. Dit zijn ze allemaal. De A1 71-7. De A2 bij 138-7. De A4 58-0. 248-4 en 47-7. De A5 1.7. De A7 108.1. 249-7. 152-2 en 34-0. De A9 56.5, de A10 29.1, de A17 6.8, de A27 108.4 en 114.9, de A28 21.2, de A30 16.1, de A58 57.5 en 49.9 en de A348 bij 10.2.
2: Geniet van je zomer met

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
7: Oh, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
4: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
5: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
6: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
7: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
6: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Ja? Echt serieus?
11: Oh.
12: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
18: Sky Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder een kwartier extra. En de A9 is natuurlijk al in beide richtingen bij de Wijkertunnel dicht vanwege werkzaamheden. De omleidingsroute loopt via de A22, maar vanuit Beverwijk naar Velzen is die ook nog dicht bij de Velzertunnel. En dat heeft te maken met technische problemen in de tunnel.

0: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer van minder. Simpel.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elk

0: bol.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven. En je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
7: Huh?
6: Maak

0: Nike anders doet.
1: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

0: BNR-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Voor een zware mishandeling dit weekend tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is iemand opgepakt. Ook nu weer een jongen van 18 uit Rotterdam. Gisteravond werd in Nijmegen een jongen van 18 doodgeschoten, ook uit Rotterdam. Daarvoor werd gauw een verdachte opgepakt die ook 18 is en uit Rotterdam komt. De man die vorig jaar een oudere vrouw op klaarlichte dag doodstak in Den Dolder krijgt 8 jaar cel en tbs. Hij had een psychose en stak 17 keer op de vrouw in omdat hij zich dan beter zou gaan voelen. De man zat op dat moment in een psychiatrische kliniek en mocht die dag eventjes naar buiten. In Rotterdam wordt uitgezocht waarom een tram in volle vaart achterop een andere tram is gebotst die stilstond op de Erasmusbrug. Er zijn 15 gewonden gevallen. Mensen in de tram zijn er ondersteboven van, zien we bij Rijnmond.
2: Een meneer voor mij was echt zwaar gewond. Ik zat gewoon voor hem, dus was best erg, was heel eng.
1: De ravage op de Erasmusbrug is enorm. Het lijkt erop dat de trambestuurder niet heeft geremd. En de grote vraag is nog waarom. Voor een aanslag met een vuurwerkbom 1,5 jaar geleden in Purmerend is een man veroordeeld tot 5 jaar cel. Een jongen van 16 raakte zwaar gewond. Het huis waar hij woonde werd verwoest en huizen van de buren liepen flinke schade op. Aanleiding voor de aanslag was een ruzie over de diefstal van 2 accu's. Sky Radio weer, weinig zon en af en toe zelfs wat motregen. Bij flink wat wind wordt het niet veel warmer dan 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 2 uur.
3: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra. En daardoor ook 20 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal voor knooppunt Klaverpolder. Dat komt allemaal door werkzaamheden op de Moerdijkbrug. A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht.
3: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
1: Wordt volop geflitst op de A173-3 en 71-7. De A242-0 en 203.2. De A458-0 en 248.4. De A7, 108.1, 249.7 en 245.0. De A9, 56.5. De A10, 26.7. De A12, 11.1. De A17, 6.8. De A27, 114.9. De A30, 16.1. De A35, 89.2. En de A58, 57.5.
3: Geniet van je zomer!

0: Even tanken? En net het nieuws gemist? Geen probleem. Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio. Non-stop greatest hits.
1: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie!
3: ANWB en gaan.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
8: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellis voor het gebruik te bijsluiter.
7: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
12: Fans van Voordeel,
11: Aldi.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
16: Ja? Echt serieus?
9: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
21: Honor the craving.
22: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
23: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion.
4: met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
21: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
23: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
24: Zijn we al.
23: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
25: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora autoverzekering.
26: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
23: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
27: Sky Radio Verkeer.
28: ANWB.
29: Er staan een paar korte files in het land met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. En een paar opvallende. Om te beginnen de A12 Arnhem-Duitsland bij de grenscontrole staan een kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam, daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht voor de Moerdijkbrug. Er staat 9 kilometer file met 25 minuten op onthoud. Ook vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Dit komt door de wegwerkzaamheden op de A16. Ook hier een file. 4 kilometer met een half uur vertraging. En de A50 ten slotte Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn Noord, 5 kilometer file met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
28: Sky

0: onderuit in je hangmat,
1: met je voeten in een ijsbadje
0: of het hoofd koel houden op je werk. Hoe zonnig je er ook bij zit deze zomer, Sky Radio, your summer station, neem je overal mee naartoe. Download de gratis Sky app en neem Sky mee naar het strand, op vakantie, je werk of gewoon lekker in je achtertuin. 24 uur per dag, non-stop greatest hits voor alle zomerse momenten. Dus smeer je goed in en zet Sky aan. Your summer station.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Hey jij daar! Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
8: laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
18: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
22: Rustig, adem in,
21: ja, misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
22: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren-slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
25: Mooi van Ethos.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
27: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
26: Dus waar moet je zijn voor de magic?
28: Joujou.
29: Your summer station.
30: Met non-stop greatest hits.
29: Het ANP nieuws van 3:00.
31: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. Op de Erasmusbrug in Rotterdam is begonnen met het opruimen na het tramongeluk. De achterste tram, die in volle vaart op een stilstaande tram reed, is losgetrokken en wordt weggehaald. Burgemeester Schouten is naar de plek van het ongeluk gekomen en is onder de indruk.
32: De enorme klap die het ook heeft geweest. Er stond één tram te wachten voor een open brug. De andere tram is daar gewoon in snelheid opgereden. Nou, de redenen daarachter, daar wordt nu onderzoek naar gedaan, daar kan ik niks over zeggen. Maar hoe dan ook heeft het voor de mensen die in allebei die trams zaten, heeft dat een enorme impact.
31: Van de 15 gewonden zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid is een eerste onderzoek begonnen. Voor een zware mishandeling dit weekend tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is iemand opgepakt. Ook nu weer een jongen van 18 uit Rotterdam. Gisteravond werd in Nijmegen een jongen van 18 doodgeschoten, ook uit Rotterdam. Daarvoor werd al gauw een verdachte opgepakt die ook 18 is en uit Rotterdam komt. De rechter heeft een man veroordeeld die een oudere vrouw op gruwelijke wijze doodde vorig jaar in Den Dolder in de provincie Utrecht. Hij stak op straat 17 keer op haar in. De man zat in een psychiatrische kliniek en mocht die dag even naar buiten. Hij krijgt 8 jaar cel en tbs. En het Drentse dorp Zuidwolde bij Hogeveen schiet mensen te hulp die geen slaapplek hebben in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgende maand worden er tenten neergezet waar plaats is voor 100 man. De asielzoekers mogen er alleen slapen. Zodra het weer dag is, gaan ze weer terug naar Ter Apel. Sky Radio weer, weinig zon en af en toe zelfs wat motregen. Bij flink wat wind wordt het niet veel warmer dan 20 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 2:03.
30: Sky Radio Verkeer.
33: ANWB.
34: Naast een aantal korte files in het land met zo'n 5 minuten vertraging, een paar opvallende. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier oponthoud. A16 bij Rotterdam. Daar is de rechterrijst ook dicht net voor de Moerdijkbrug. Er wordt daar aan de weg gewerkt. Vertraging 20 minuten. A17 die loopt daardoor ook vast tussen Roosendaal en Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Door die werkzaamheden op de A16. Vertraging bijna een half uur. En de A50 tenslotte Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier.
30: Sky Radio Flits Update.
33: Flitsmeister.
31: 15 meldingen. De A1 bij 71.7. De A2 205.8. De A4 58.0 en 248.4. De A7 38.7. en 108.1 en ook op 245.0. De A10 4.2, de A17 6.8, de A22 14.0, de A27 114.9, de A30 16.1, de A35 69.2 en de A50 bij 152.6.
30: Geniet van je zomer met non-stop.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: De prijsfavoriet.

0: Lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
5: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One. Van Vodafone.
7: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
10: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
11: Ah, oh, nee.
10: Maak er een potje van.

0: tikkie anders doet.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: De zomer van 2026 is de zomer van Sky. Your Summer Station. De beste en zonnigste hits komen uit je speakers. En ondertussen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky app erbij en speel mee met de Summer Game.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
13: vakantie!
12: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Sky Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Naast een aantal korte files met hooguit zo'n 5 minuten oponthoud, vallen er een aantal op. Om te beginnen de A16, bij daar richting Rotterdam. De werkzaamheden bij de Moerdijkbrug zorgen voor 9 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van de Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met ook nog eens een half uur extra reistijd. Dan de A50, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. Dus daar gaat in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En er gebeurde zojuist nog een ongeluk ten slotte op de A67 vanuit België naar Eindhoven. Het gebeurde net voor knooppunt De Hocht. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging 10 minuten.

0: trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ja?
2: Is het echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
6: Honor the craving.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie.
9: ANWB en gaan.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
15: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
19: Fans van voordeel,
18: Aldi.
20: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
18: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Ik doe het voor gezonde nieren.
22: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
23: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
24: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
25: Simyo. Nieuwe hond?
26: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
27: Ja, ik ben al weg!
26: En verzekerd zijn.
27: Oh ja, verzekering.
26: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
28: Ben jij al klaar voor de allerleukste zomer? Speel mee met de Sky Zomerkalender en maak in juli elke dag

0: Sky.nl, de Instagram van Sky of de gratis Sky Radio app. De Sky Zomerkalender. Natuurlijk van Sky, your summer station.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. De Rotterdamse jongen van 18 die gisteravond dood werd geschoten in Nijmegen is slachtoffer van zinloos geweld. Dat zegt zijn familie, die denkt dat hij niet het doelwit was. De politie wil daar niks over kwijt. Er is een verdachte opgepakt, ook een 18-jarige Rotterdammer. Voor geweld tijdens de vierdaagse feesten zit ook iemand vast, zegt de politie tegen Hart van Nederland.
2: Daar is vandaag een verdachte voor aangehouden, een 18-jarige man uit Rotterdam. Dat is niet dezelfde persoon als de persoon die is aangehouden voor het schietincident.
1: En van die schietverdachte is ook niet zeker of hij de schutter was. Schepen kunnen weer onder de Erasmusbrug door in Rotterdam, maar er kan nog geen verkeer overheen na het tramongeluk van vanmorgen, vertelt iemand van de veiligheidsregio.
3: Openbaar vervoer, maar ook auto's, fietsers, voetgangers kunnen er tijdelijk niet overheen. En de RET gaat hier aan de slag om de tram weg te halen en we hopen zo snel mogelijk weer de brug vrij te kunnen geven voor de stad Rotterdam.
1: Er vielen 15 gewonden toen een tram op een stilstaande tram botste. Onderzocht wordt nog wat er nou precies mis is gegaan. In Noorwegen zijn de aanslagen herdacht in Oslo en op het eiland Utøya. Vandaag precies 15 jaar geleden. Bijna 80 mensen kwamen om het leven, vooral jongeren die op zomerkamp waren. Ze hoorden bij de jeugdafdeling van een linkse partij. En de eigenaar van een restaurant in Zuid-Korea hangt een gevangenisstraf boven het hoofd omdat hij gedroogde mieren serveerde. Hij gebruikte ze als garnering op ijsjes. Sommige insecten mag je eten in Zuid-Korea, maar mieren niet. Het restaurant heeft 2 Michelinsterren en was ook te zien in een serie op Netflix. Sky Radio weer, vanavond en vannacht bewolkt, maar op de meeste plekken wel droog. Morgen in het zuidwesten nog een bui, later vooral in het binnenland. Meer zon en 20 tot 23 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is bijna 3 over 4.
4: Sky Radio Verkeer.
5: ANWB.
6: Er is behoorlijk wat verkeer onderweg. Er staat inmiddels ook zo'n 200 kilometer file bijna. De meeste hebben niet zo heel veel vertraging, maar wel een drietal opvallende. Om te beginnen de A16, bij daar richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang, net voor de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 25 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met ook ruim een half uur oponthoud. En de A50 tenslotte Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten.
4: Sky Radio Flits Update.
0: Flitsmeister.
1: 14 zijn er gemeld. De A1 naar Barneveld 71,7. De A2 naar Maastricht 244,9. De A6 naar Muiderberg 67,6. En bij 56,3. De A7 naar Bolsward 108,1. En naar Groningen 245,0. De A9 naar Haarlem 56,5. De A12 naar Den Haag 8,3. De A16 bij Bergse Hoek 10,3. De A17 naar Moerdijk 6,8. De A27 naar Almere 114. De A30 naar Ede 16,1. De A35 naar Hengelo 69,2. En de A50 naar Os 125,8.
4: Geniet van je zomer met non-stop.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen, of in de oven, en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: Kie anders doet. Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Wat ga jij morgen doen?
11: Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
12: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Sky Radio Verkeer.
6: ANWB.
7: Vooral werkzaamheden en een paar ongelukken die de meeste vertraging veroorzaken. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij de Meren is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook ook dicht en dat kost je een half uur. De A15, Europoort Rotterdam. Voor Rotterdam-Zuidplein liggen voorwerpen op het wegdek. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar wordt aan de weg gewerkt bij de Boerdijkbrug. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging een half uur. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16, dat is bij knooppunt Klaverpolder, heb je 6 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En tenslotte de A50, Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten.
5: Sky Radio Flits Update.
8: Flitsmeister. 15 zijn er gemeld. De A1, 119.4 en 71.9. De A2 bij 102.7. De A4, 52.6. De A7, 108.1, 245.0. De A9 bij 56.5. De A15, 66.2. De A16, 10.5. De A17, 6.8. De A22, 14. De A27, 114.9, de A28, 27.2, de A30 bij 16.1 en de A35, 69.2.

0: Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000.

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor het gebruik de bijsluiter.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
6: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Lekker!
8: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Ja. Echt serieus?
13: Oh.
14: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
19: Fans van voordeel,
18: Aldi.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: Drie sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
22: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Truckers kunnen nu nog ongestraft het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug negeren, maar dit weekend gaat Rijkswaterstaat camera's ophangen. Na het weekend worden er dan boetes uitgedeeld. Chauffeurs die dan toch de A27 pakken, moeten €500 betalen. De Merwedebrug is in slechte staat en kan de zware trucks niet meer aan. De Rotterdamse jongen van 18 die gisteravond werd doodgeschoten in Nijmegen is slachtoffer van zinloos geweld, zegt zijn familie. Hij zou niet het doelwit zijn geweest. De politie kan bij Hart van Nederland niet vertellen of dat ook klopt.
2: We doen op dit moment volop onderzoek naar wat er is gebeurd en wat de achtergrond daarvan is. Dat onderzoek loopt op dit moment nog volop. Het is nog te vroeg voor ons om daar conclusies uit te trekken.
1: De familie van de doodgeschoten jongen zegt dat hij iemand was die liever ruzies oploste dan veroorzaakte. Bij een brand op een industrieterrein in Delft zijn een boot, een woonwagen en een kermisattractie in vlammen opgegaan. Er kwam veel rook vrij. De brandweer in Delft zegt dat de brand is ontstaan achter een paar bedrijfsunits en de vlammen sloegen daarna snel over. Ook een oliebollenkraam is zwaar beschadigd. En de Erasmusbrug in Rotterdam gaat waarschijnlijk vanavond pas weer open voor het verkeer. Vanmorgen botste een tram in volle vaart op een stilstaande tram en daarbij vielen 15 gewonden. De RET is nog druk bezig om de trams weg te halen. De verwachting is dat ze de klus begin van de avond geklaard hebben. Sky Radio weer vanavond en vannacht bewolkt, maar op de meeste plekken wel droog. Morgen in het zuidwesten nog een bui. Later vooral in het binnenland meer zon en 20 tot 23 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 5:02.
3: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: Ondanks de vakantieperiode tot nog altijd zo'n 250 kilometer file in totaal. Het zijn vooral wegwerkzaamheden en ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Wat nu opvalt is de A12 om te beginnen. Arnhem richting Den Haag. Bij Harmelen is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. Wegwerkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam. Ter hoogte van de Moerdijkbrug zorgen voor bijna een half uur vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Ook nog eens een half uur vertraging. A50 dan, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En zojuist nog een ongeluk op dezelfde A50 van Arnhem naar Os. Voor knooppunt Bankhoef is een ongeluk gebeurd, zoals gezegd. Linkerrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten.
3: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
1: 15 stuks, de A1 bij 71,9, de A2 55,6, de A7 14,2, 32,4, 108,1 en 245,0. De A9 56,5, de A15 66,2 en 45,5. De A16 10,6 en 27,3, de A17 6,8, de A27 114,9, de A30 16,1 en de A35 bij 69,2.
3: Geniet van je zomer met

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja. Au.
5: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Vandaag bij Otrium. 10% korting op Levi's en Closed.
17: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Joujou. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
22: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's.
1: waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
15: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
22: Daar heb je Huub van Hubo.
23: Hoi.
22: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
24: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
25: Wat ook helpt, zijn de Hubo Zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
26: Goedemiddag, 6:02. Ik ben Marcel Barendse en Dennis Wild heeft de Sky Radio weer voor je. Goedemiddag, Dennis.
27: Goedemiddag, Marcel.
26: Beetje somber dagje zo.
27: Ja, dat kun je wel zeggen. De zomer zit echt eventjes in een dipje. En dan te bedenken dat dit de warmste periode is in het jaar. Hè? De hondsdagen.
26: Van te merken nu.
27: Nee. De hondsdagen die zijn van 20 juli tot en met 20 augustus. Normaal gesproken is het gewoon gemiddeld 3 tot 4 graden warmer. Ja, vandaag dus veel bewolking en af en toe wat regen. Nou, ook vanavond zou er nog een drupje kunnen vallen, maar op de meeste plekken lijkt het droog te blijven. Vannacht in het zuidwesten misschien nog wat regen. Maar ja, het heeft allemaal niet zoveel om handen. Hè. Het is niet echt veel en het lost de droogte sowieso niet op. Morgen is het dan wel op de meeste plaatsen droog. Met in de ochtend nog steeds veel bewolking. In de middag komt vooral landinwaarts de zon wat vaker tevoorschijn. Maar ja, die wind die waait nog steeds uit die noordwestelijke richting. Is al wel ietsje minder. Het wordt zo'n 20 tot 23 graden, maar blijft iets ondermaats.
26: Ja, vrijdag nog zo'n dag?
27: Nou, vrijdag verandert al langzaam wat. De wind die wordt westelijk, neemt ook echt wel wat af. De zon is vaak vaker erbij, scheelt een paar graden. Zaterdag is dan echt de warmste dag, met zomerse temperaturen tot 28 graden aan toe. Dus de barbecue die kan aan.
26: Ja.
27: Maar let wel op, want er komen buien vanuit het westen het land binnen en die kunnen toch even flink wat regenwater achterlaten later op de dag, hoor. En zondag is dan ook weer wisselvalliger en een stuk frisser.
26: Oké, Dennis, dankjewel. En hoe het met de file staat, hoor je in het Sky Radio verkeer van de ANWB met Erik Evengroen.
28: Ondanks de vakantietijd toch nog altijd ruim 200 kilometer file in totaal. Met een aantal op een aantal plekken ook best wel behoorlijk wat vertraging. Zoals de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden daar net voor de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging ruim een half uur. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 6 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging zelfs. Dan de A20, Gouden Hoek van Holland, voor Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer met een kwartier extra reistijd. A22, Beverwijk richting Velzen. Er zijn problemen bij de Velzen-tunnel. Hier is de rechte rijstrook dicht, vertraging 3 kwartier. En de A50, Zwolle-Apeldoorn. Voor Apeldoorn-Noord zitten gaten in het asfalt. De rechte rijstrook dicht, vertraging 20 minuten.
29: Sky Radio Flits Update.
30: Flitsmeister.
26: 13 flitsmeldingen. De A2 naar Eindhoven, 126.6. En naar Echt bij 200.0. De A7, Amsterdam-Den Oever, 32.4. En naar Bolsward 108.1. Ook op de A7, maar dan naar Groningen 245.0. De A9 naar Haarlem 56.5. De A15 naar Rotterdam 66.2. De A16 bij Bergsehoek 10.6. De A17 naar Moerdijk 6.8. De A27 naar Almere 114.9. De A30 naar Ede 16.2. De A35 naar Hengelo 2 stuks 70.4 en 69.2.
29: Het ANB-nieuws in 1 minuut.
26: Op de Merwedebrug bij Gorinchem worden dit weekend camera's opgehangen om vrachtwagens te betrappen die er ondanks het verbod toch overheen gaan. De eerste boetes worden dan volgende week uitgedeeld. AI-ontwikkelaar Anthropic heeft ook Nederlandse boeken gebruikt om AI te trainen zonder toestemming, blijkt het onderzoek van BNR. De Erasmusbrug blijft tot zeker begin van de avond dicht voor het verkeer na de trambotsing van vanmorgen. De twee trams worden voorzichtig weggetakeld. En de 17e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Jasper Philipsen. Het is al het vijfde jaar op rij dat hij een etappezege op zijn naam weet te zetten. De Nederlander Olaf Kooi finishte als derde. En dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 5:05.

0: Sky, your summer station.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Chris?
1: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
1: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
4: Europa is van Picasso. India is van mij.
5: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
13: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
14: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Sky Radio.
7: De hele zomer.
8: Your summer station.
7: Met non-stop greatest hits.
8: Het ANP-nieuws van 6 uur.
9: Goedenavond, ik ben Marcel Barendse. De trambestuurder die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram is gereden, was niet onder invloed, zegt het OV-bedrijf RET. Wat dan wel de oorzaak was, wordt nog onderzocht. Bergers hebben de trams inmiddels van de brug gehaald. Fietsers en voetgangers mogen er weer overheen. Auto's nog niet. Rijkswaterstaat gaat het weekend camera's ophangen op de Merwedebrug bij Gorkum, die afgesloten is voor zwaar verkeer. Ze gaan volgende week aan en dan kunnen dus ook de eerste boetes op de A27 worden gegeven. Een druk dagje voor de blarenprikkers op de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Honderden mensen zijn op de EHBO-posten geholpen. De Roze Woensdag is traditiegetrouw een drukke dag, zegt het Rode Kruis bij Hart van Nederland.
10: Het kan verschillende redenen hebben. Hè. Mensen die niet genoeg getraind hebben, die gisteren al een beetje gemankeerd binnenkwamen, die niet de blaren lieten prikken, die ze wel hadden moeten laten doorprikken bijvoorbeeld. En die komen dan nu er alsnog achter dat het niet zo goed gaat.
9: Vandaag zijn bijna 1250 wandelaars uitgevallen. Gisteren meer dan 800. En 5 zijn er vandaag gedisqualificeerd. En de Belgische wielrenner Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. Een heuvelachtige rit van 175 kilometer naar Voiron bij Grenoble. Philipsen werd bij de sprint geholpen door de Nederlander Mathieu van der Poel. Morgen beginnen de zware beklimmingen in de Alpen. Sky Radio weer, vanavond en vannacht bewolkt, maar op de meeste plekken wel droog. Morgen in het zuidwesten nog een bui. Later vooral in het binnenland meer zon en 20 tot 23 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is bijna 6:02.
7: Sky Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging, maar op een paar plekken toch meer op onthoud, zoals op de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt natuurlijk door die file op de A16. Verder valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie staat een auto in brand. Er waren 3 rijstroken dicht. Inmiddels zijn alle rijstroken wel weer vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. Dan staat er een vrachtauto met pech op de A28 van Utrecht naar Amersfoort, de hoogte van Den Dolder. Rechterrijstrook dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zit een gat in het asfalt. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een kwartier.
7: Sky Radio Flits Update.
8: Flitsmeister.
9: En er wordt volop geflitst. De A4 74-3, de A7 108.1 en 245-0. De A9 56-5, de A12 130.4, de A16 bij 10.5. De A17 6.8, de A27 114.9, de A28 8.2, de A30 16.2, de A35 69.2 en de A67 bij 5.9.
7: Geniet van je zomer met non

0: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert
1: Heijn. Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
13: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
13: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
18: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Anders grijp je mis.
21: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches wanna look like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
27: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
28: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: tikkie anders doet.
1: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Het is 6:30. Goedenavond. Ik ben Marcel Barends. Van mij krijg je zo het nieuws. Het verkeer komt er ook aan, maar eerst het Sky Radio weer. En dat krijg je van Dennis Wild. Goedenavond, Dennis.
5: Goedenavond.
4: Feestdagje. Koelt het vanavond ook nog flink af?
5: Nee, dat valt mee, want er zit gewoon veel bewolking. Werkt als een soort dekentje, dus de temperatuur die gaat maar langzaam naar beneden. Komende nacht, ja, op de koudste plekken misschien een graad of 12, maar dik dubbele cijfers dus. Ja, daar beginnen we dan morgen mee. Nog steeds veel bewolking. In het zuidwesten zou eens een drupje nog kunnen vallen, maar op de meeste plekken droog. In het binnenland begint de bewolking wel wat te breken, dus de zon die laat zich af en toe zien. Oh ja. En de temperaturen die komen dan uit op zo'n 20 of 23 graden, zo daartussenin. Met nog steeds die wind uit het noordwesten, dus echt de hele hoge waarden zit er nog niet in.
4: Nee, en die frisse wind, blijft die ook?
5: Nou, de wind die gaat wat draaien. Oh. Eerst van west, later naar zuidwest. En dan kan echt warmere lucht ons land bereiken. Dan zien we vrijdag al, dan begint het allemaal wat op te knappen. Komt de zon wat vaker tevoorschijn, minder wind. Zaterdag echt de warmste dag. Met lokaal zelfs 28 graden op de thermometer. Groot verschil. Ja. Dan voelt het toch weer als zomer aan. Maar let op, want zo gaat het in Nederland. Later op de dag toch weer een paar fikse regen- en onweersbuien die vanuit het westen het land binnentrekken. Maak even tijdelijk een einde aan die warmte. Zondag zo'n 21 graden en wisselvallig. Begin van de week ook nog, maar daarna komt echt de verbetering.
4: Dat is mooi, dankjewel Dennis. En voor de files gaan we naar de ANWB en daar is Erik Evengroen.
6: De meeste files die er stonden nemen nu af, maar op een paar plekken nog flink wat vertraging, zoals de A16 van Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug bij de werkzaamheden daar een klein half uur op onthoud. En daardoor ook nog steeds een flinke file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met knooppunt Klaverpolder, bijna 25 minuten oponthoud. En de A50, Zwolle Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zit er gaten in het asfalt. Hier is de rechterreis ook afgesloten. Kost je 10 minuten.
7: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmeister.
4: 12 stuks, de A7 bij 108.1 en 245.0. De A9, 56.5. De A15, 66.1. De A16, 10.5 en 9.3. De A17, 6.8. De A27, 115.0. De A28, 8.5. De A30 bij 16.2. De A35, 69.2. En de A67, 5.9.
7: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
4: In een deel van Zuid-Holland blijven de sluizen vanaf vrijdag dicht. Door de droogte komt er anders te veel zout water binnen en dat is slecht voor akkers en de natuur. Na het tramongeluk op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn de twee kapotte trams weggehaald. Voetgangers en fietsers mogen weer over de brug, trams en auto's nog niet. Op dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse zijn bijna 1250 lopers afgehaakt. 5 mensen mogen niet meer meedoen, waaronder 3 soldaten die een te lichte rugzak hadden. En de politiechef van Amsterdam roept alle bezoekers van de Pride komende weken op om het te melden als ze te maken krijgen met intimidatie of geweld. Hij weet dat het moeilijk is, maar zegt dat de politie alle informatie kan gebruiken. Ook zei hij dat er moed voor nodig is om jezelf te zijn en dat te laten zien. En dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 6:55.

0: hond uitgelaten? En net het nieuws gemist?
1: Geen probleem.
0: Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio. Non-stop greatest hits.
2: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Ja?
11: Echt serieus?
12: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18+ speelbewust.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
14: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Sky Radio. De hele zomer.
13: Your summer station.
12: Met non-stop greatest hits.
13: Het ANP-nieuws van 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben René Postma. Het tramspoor op de Erasmusbrug in Rotterdam is weer vrij. De trams die daar vanmorgen botsten zijn weggehaald. Auto's en trams mogen nog niet over de brug, alleen voetgangers en fietsers. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond. Ook de trambestuurder die achterop een stilstaande tram reed. Nijmegen neemt maatregelen in een park waar feesten worden gehouden rond de Vierdaagse. Er mogen minder mensen naar binnen en ze worden gecontroleerd op wapens, drank en drugs. Het heeft te maken met een zware mishandeling in het park en een dodelijke schietpartij vannacht in de buurt. Door de droogte gaan sluizen in de buurt van Schiedam en Delft vanaf overmorgen helemaal niet meer open. Anders komt er te veel zout water binnen in de Nieuwe Maas. En dat is slecht voor de landbouw en de natuur. De sluizen waren al minder vaak open en schepen moesten daardoor langer wachten. Dat wordt nu omvaren. Goed nieuws voor mensen in Rome dat gebukt gaat onder de hitte. Je mag daar gratis naar de bioscoop om af te koelen. Want binnen hebben ze airconditioning. Het kan bij 11 bioscopen die alleen Italiaanse films vertonen. Afkoelen kan ook in bibliotheken van Rome. Het wordt daar morgen 36 graden. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt. In de middag af en toe zon en een fris windje. Het wordt dan rond 22 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
12: Sky Radio Verkeer.
13: ANWB.
9: Eigenlijk nog maar twee opvallende files. En dat is om te beginnen de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug is de rechterrijst ook dicht. Vertraging een klein kwartier. En daarna nog 10 minuten oponthoud op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. En er staat nog 2 kilometer file.
12: Sky Radio Flits Update.
13: Flitsmeister.
9: Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A9 Alkmaar Amstelveen bij 56,5. En de A27 Utrecht Almere bij 115,0.
12: Geniet van je zomer met non-stop.

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
10: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
11: Ja, laatste kans.
10: Nog één keer brullende motoren.
11: Ja,
10: dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Naar binnen.
10: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
11: Ja.
10: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders grijp je mis.
12: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
20: Müller Milk, the moo you can't resist.
21: Ben jij al klaar voor de allerleukste zomer? Speel mee met de Sky Zomerkalender en maak in juli elke dag.

0: skyradio.nl, de Instagram van Sky of de gratis Sky Radio app. De Sky Zomerkalender. Natuurlijk van Sky, your summer station.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: Even nog in de stad op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Beverwijk bij de wegwerkzaamheden staat 3 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud.

0: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Deze week in de bonus, de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
15: craving. Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas. Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19. Fans van voordeel, Aldi.
17: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig. Fans van voordeel. Aldi.
18: Europa is van Picasso. India is van mij.
19: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
20: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
21: De hele zomer.
22: Your summer station.
21: Met non-stop greatest hits.
22: Het ANP-nieuws van 8 uur.
23: Goedenavond, ik ben René Postma. Rijkswaterstaat gaat onderzoek doen naar de staat van de Merwedebrug bij Gorkum. Die is al afgesloten voor zwaar verkeer. Er worden samples genomen van de constructie, maar daarvoor moeten wel een paar rijstroken dicht. Eerst richting Breda en daarna naar Utrecht. Het onderzoek begint morgenavond en duurt 4 nachten. Minister Van Weel heeft weer met Sierra Leone gepraat over uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Sierra Leone zou het initiatief hebben genomen. Bolle Jos moet hier de cel in, maar Sierra Leone beschermt hem nog steeds. Van Weel zei na het gesprek, het is mooi dat ze willen praten, maar ze moeten ook echt wat doen. Bij de Nijmeegse Vierdaagse heeft het Rode Kruis vandaag zijn handen vol gehad aan wandelaars met blaren. Het was dag 2 en dan zijn het er altijd het meest. Vandaag zelfs meer dan gemiddeld op dag 2. Hoe het komt weet het Rode Kruis niet zeker, maar het kan zijn door buien onderweg. Wielrenner Jasper Philipsen reageerde emotioneel op zijn eerste overwinning in deze Tour. Hij zei dat hij de afgelopen dagen veel bagger over zich heen heeft gehad, omdat het eerder net niet lukte. Het was zo erg dat hij zich terugtrok in de bubbel van zijn ploeg en heeft zijn Instagram-account verwijderd. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
0: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
3: Flitsmeister met snelheidscontroles op de A17 Roosendaal Dordrecht bij 6,8. A30 Barneveld Ede bij 16,2. En op de A35 Enschede Almelo, daar staat een mobiele flitser bij 69,2.
0: Sky! Geniet van je zomer met

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om. Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Vandaag bij Otrium 10% korting op Levi's en Closed.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Odido. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Ja? Echt serieus?
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
8: Sky Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: Een korte file op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom... bij afrit Oud-Beijerland 2 kilometer met 10 minuten vertraging.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
8: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
9: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
11: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders schrijf je mis.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
16: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
17: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
16: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
20: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
22: Hè? Nu alweer?
13: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
22: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
13: Ook dan moet je aangifte doen.
22: Nou, goed dat je het zegt.
13: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
22: Handig?
13: Ja, van de Belastingdienst.
23: Sky Radio.
24: De hele zomer.
25: Your summer station.
24: Met non-stop greatest hits.
25: Het ANP-nieuws van 9 uur.
26: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een plan om een stille tocht te houden voor de 18-jarige Rotterdammer die werd doodgeschoten in Nijmegen. Online gaat een oproep rond. De tocht zou zondag worden gehouden in Rotterdam. Zijn familie zegt dat hij een zachtaardige jongen was die liever een ruzie oploste dan er een veroorzaakte en noemt zijn dood zinloos geweld. Meerdere reisorganisaties hebben alle reizen geschrapt naar landen in het Midden-Oosten waarvoor het reisadvies is aangescherpt. Het zijn Saoedi-Arabië en landen eromheen, zoals Qatar en Oman. Die staan nu op oranje door de aanhoudende oorlog tussen Amerika en Iran. Er gingen sowieso al veel minder mensen naartoe. De politie is op zoek naar mensen die om de haverklap fietsen midden op de weg gooien in het Zuid-Hollandse Brielen. Het is al 9 keer gebeurd. Deze week was het weer raak. Toen lagen er 10 fietsen op straat. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd, maar het is natuurlijk wel gevaarlijk, zegt de politie bij Rijnmond. Ali B. heeft zijn optreden verdedigd morgen bij een avond voor ondernemers. Het wordt geen theatershow, zegt hij. Het gaat alleen over ondernemen. Er is ophef over omdat Ali B. is veroordeeld voor verkrachting. Hij kreeg 3 jaar cel, maar ging in cassatie en daarom hoeft hij nog niet de gevangenis in. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
27: Sky Radio Flits Update.
25: Flitsmeister.
28: Er zijn op dit moment geen snelheidscontroles bekend.
25: Sky!
27: Geniet van je zomer met

0: gevierd worden. Het einde van de werkweek sluit je op vrijdagmiddag af bij Sky met Feel Good Friday. Kom in de stemming met de beste Feel Good hits en tel samen met ons af naar het weekend. Dus niet zomaar Friday, maar Feel Good Friday. Feel Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer, zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.

0: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, oh, nee.
6: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.

0: onderuit in je hangmat.
1: Met je voeten in een ijsbadje.
0: Of het hoofd koel houden op je werk. Hoe zonnig je er ook bij zit deze zomer. Sky Radio, your summer station, neem je overal mee naartoe. Download de gratis Sky app en neem Sky mee naar het strand. Op vakantie, je werk of gewoon lekker in je achtertuin. 24 uur per dag, non-stop greatest hits voor alle zomerse momenten. Dus smeer je goed in en zet Sky aan. Your summer station.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Deze week in de bonus, de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
3: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
4: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
3: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:45 op 6 en op Kijk.
5: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Sky Radio.
11: De hele zomer.
12: Your summer station.
11: Met non-stop greatest hits.
12: Het ANP nieuws van 10 uur.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. De man die werd opgepakt na de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrij. Hij was de enige die vastzat, maar had er niks mee te maken. Het slachtoffer werd gisteravond neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. Zijn familie denkt dat die slachtoffer was van zinloos geweld. De Erasmusbrug in Rotterdam is na het tramongeluk weer vrijgegeven voor auto's. Die moesten een groot deel van de dag omrijden door het reddingswerk, de ravage en de berging. Een tram botste vanochtend in volle vaart achter op een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente 4 ton terugbetalen als compensatie voor fraude. Ze gaf jarenlang woningen aan vrienden en familie, terwijl die eigenlijk bedoeld waren voor daklozen. Ze verdedigde zich door te zeggen dat de familie en vrienden ook last hadden van de woningnood. Maar dat vindt de rechter geen excuus. Voetbalfans uit de hele wereld hebben een dreamteam samengesteld van spelers die meededen op het WK. En wie kreeg veruit de meeste stemmen? Keeper Fosinha van Kaapverdië. Dat verraste door de tweede ronde te halen en de latere kampioen Spanje op 0-0 hield. De grote sterren zitten er ook in, zoals Messi, Mbappé en Haaland. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon en het waait behoorlijk. Het wordt rond 21 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
11: Sky Radio Flits Update.
12: Flitsmeister.
14: Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij 55,0. En op de A30 Barneveld-Ede bij 16,2.
12: Sky Radio.
11: Elke avond van 10 tot 1, non-stop

0: Ja. Echt serieus?
1: Oh.
2: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons Superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
7: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
8: Nee, niet die ober.
7: Zullen we deze zomer weer?
8: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
9: Grand Italia.
10: Thuis in Italië.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
13: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Alles schoon en fris met Vibra. Nu, Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar Ben.nl.
15: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
18: Oh my god.
17: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je

0: klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
7: Cute.
6: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: non-stop greatest hits.
1: Het ANP nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het ondernemersevenement waar Ali B. morgen zou spreken gaat niet door. Het zou een te groot mediacircus worden. En dat is precies wat het niet moet zijn volgens de organisatie. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. Er komt wel een nieuwe datum voor het evenement. Ali B. komt daar niet meer spreken. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van de dodelijke schietpartij gisteravond in Nijmegen. De enige verdachte die vast zat is weer vrijgelaten. Hij had er toch niets mee te maken. De familie van de man zegt dat hij het slachtoffer was van zinloos geweld, maar er komt misschien een stille tocht. De Merwedebrug bij Gorkum is vanaf morgen 4 nachten gedeeltelijk dicht voor onderzoek. Hij was sowieso al dicht voor vrachtwagens, maar auto's mogen er dan ook maar mondjesmaat overheen. Er worden monsters genomen van de stalen bogen om vast te stellen hoe erg die zijn verzwakt. En nieuw op de lijst van bedreigd werelderfgoed van UNESCO, Tyrus in Zuid-Libanon. Het is een van de oudste steden bij de Middellandse Zee met belangrijke archeologische vondsten, vooral uit de Romeinse tijd. Er is al een hoop schade door aanvallen van Israël op Hezbollah en het onderhoud schiet er nu ook bij in. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
0: Elke avond van 10 tot 1, non-stop.

0: Even bollen voor de beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Ja? Echt serieus?
9: Oh.
2: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
13: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
14: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
15: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
14: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
19: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Kloost.
9: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer, voor minder, Simpel.
11: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
14: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
14: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Wat ga jij morgen doen?
19: Vullen in de achtbaan?
18: Aapjes kijken in de dierentuin?
19: Of lekker ontspannen in de sauna?
18: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
20: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Grote ontwikkelingen.
0: grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Sky Radio.
22: De hele zomer.
23: Your summer station.
22: Met non-stop greatest hits.
23: Het ANP-nieuws van 12 uur.
24: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rapper Ali B kon toch niet spreken op een ondernemersevenement. Er is zoveel media-aandacht dat het vooral zou gaan om wat Ali B zou zeggen. Hij komt niet spreken over zijn veroordeling voor verkrachting, maar dat verwacht men wel. Het evenement zelf gaat morgen ook niet meer door. Er komt een nieuwe datum zonder Ali B. Meerdere Spaanse plaatsen ten zuidwesten van Madrid worden bedreigd door een nieuwe bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel naar het oosten. Meerdere stadjes en dorpen zijn ontruimd. In het plaatsje Villa del Prado moeten mensen juist binnen blijven en alles dicht houden. Daar wonen bijna 8000 mensen. Een Amerikaanse tiener wilde het moederbedrijf van Facebook en Instagram voor de rechter slepen, maar heeft die zaak ingetrokken. De aanklacht ging om hoe die apps voor angst en depressie zorgen, die de jongen zelf ook heeft. Er is een geheime schikking gedaan om van de zaak af te komen. In een eerder geval kreeg iemand ruim 5 miljoen euro. En als het aan de Spaanse voetballer Gavi ligt, hoeft de Argentijn Paredes niet geschorst te worden voor wat er na de WK-finale gebeurde. Paredes gaf Gavi een flinke beuk en dat zorgde voor een opstootje. Gavi vindt het geen goed voorbeeld voor kinderen die keken, maar een schorsing vindt hij niet nodig, want in de wedstrijd was het soms harder. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
22: Sky Radio. Elke avond van 10 tot 1, non-stop.

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP-nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De energieprijzen zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, maar dat geldt ook voor de inkomens, heeft ING berekend. Uit onderzoek blijkt dat we in verhouding zelfs minder uitgeven aan energie dan tijdens de energiecrisis 4 jaar geleden. Opvallend is ook dat we nu zelfs meer energie en brandstof gebruiken dan 4 jaar geleden. Amerika valt al bijna 2 weken lang onafgebroken Iran aan. Voor de 12e nacht op rij worden militaire doelen onder vuur genomen op bevel van president Trump. Iran heeft als reactie Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Die zitten onder meer in Kuwait, waar meerdere drones uit de lucht zouden zijn geschoten. De Houthis hebben 2 olietankers uit Saoedi-Arabië aangevallen in de Rode Zee. De schepen negeerden de zeeblokkade die de Jemenitische groep heeft ingesteld. Op zeker 1 schip brak brand uit die door de bemanning wordt geblust. Er zou niemand gewond zijn geraakt en er lijkt ook geen milieuschade te zijn. En in de omgeving van Madrid zijn meerdere dorpen ontruimd na een nieuwe natuurbrand. De brand brak gistermiddag uit en verspreidt zich snel naar het oosten. Alleen voor mensen in het dorpje Villa del Prado geldt een heel ander advies. Daar geldt een lockdown en moeten mensen binnen blijven met de ramen en deuren dicht. Het weer van Weer Online. In de loop van de nacht steeds meer bewolking. Het is 12 tot 15 graden. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later op de dag steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het nieuws op Sky Radio.
1: Geniet van je zomer met